hot net hat en nefet. Het naroi ikke hat ni shele. Hat ni vet nowit man. Wat ni day het narasi. Het na e wat ming rasa shli kara wat nerar. Wat nerar het narier. Het na wat nar. Het na wat in ra. Het neet e et naar, et e et au, het neet au. Het neet naar, e wat neer. Het neet wat neer, e au. Het na wat meer. Het naar wat neer. Het e et au. Het e et au, e e au, de hat a e. Het neet wat niemand maar. Het na wat me ar, het e, en au. Het nier scher. Het nier. Het nier wat na nier schikes. Het e au. Het nier wat nar. Het na die. Het nar. Het is. Het nar.